0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

like a babe on the road to Mandalay from Bombay.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Aan onze kust is gistermiddag een 79-jarige vrouw verdronken, meer bepaald in de Ponne. Ze raakte in de problemen in het water en reanimatie door de redders mocht niet meer baten. Er staat hier en daar een sterke stroming en dat is verraderlijk. Het was trouwens niet het enige incident, want even verderop werd een man uit het water gevist. In Kokzijde haalden de redders een jongen van 10 naar boven en ook in Oostende werden twee drenkelingen gered. Het blussen van de grote natuurbrand in Nederlands Limburg kan nog wel even duren. Uren zelfs, dat melden de lokale veiligheidsdiensten. Er staat al meer dan 22 hectare natuur in lichterlaaien en de brandweer en het leger proberen het vuur te bedwingen. Simpel is dat niet, want er is een aanwakkerende wind en het vuur zit hoog in de bomen. Het gaat namelijk om een dennenbos dat brandt hoog, maar ja, de brandweer staat beneden en dat is niet simpel om te blussen. Een medisch team van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder geopereerd. Bij het ongeboren jongetje groeiden de darmen buiten het lichaam. Dokters konden die nog voor de geboorte succesvol terug in de buik plaatsen. Dit is zeer uniek. In de Oostenrijkse Alpen is een Belgisch koppel uit Limburg zwaar ten val gekomen tijdens een bergwandeling. De man van 53 en de vrouw van 55 liepen verwondingen op hun hele lichaam. Ze zijn per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. In pretpark Bobbejaanland zijn twee meisjes gewond geraakt in een filiaal van broodjeszaak Panos, schrijft het laatste nieuws. Een van de meisjes botste tegen een glazen schap in een koeltoog, waarna het glas versplinterde. Ze liep lichte verwondingen op. Het andere meisje kreeg een glas scherf in haar hand en is naar het ziekenhuis. Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. De dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.
4: Dit is Radio Actief.

Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. Dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
5: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo-mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo-mosselen.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Frankrijk is een Belgische jongen van 14 verdronken net over de grens, schrijven lokale media. De jongen was met zijn vrienden aan het zwemmen in een steengroeve en kwam na een sprong van een klif niet meer boven. Duikers vonden de jongen uiteindelijk terug, maar alle hulp kwam te laat. Een medisch team van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder geopereerd. Bij het ongeboren jongetje groeiden de darmen buiten het lichaam. De dokters konden die dus nog voor de geboorte succesvol terug in de buik plaatsen. Dat is zeer uniek. Het is pas de derde baby wereldwijd die een dergelijke operatie heeft ondergaan. Israël trekt zich pas terug uit de Gazastrook nadat Hamas en alle andere terreurgroepen volledig ontwapend zijn. Dat benadrukt de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Hamas eist op zijn beurt dat het Israëlische leger zich eerst terugtrekt voor de wapens worden ingeleverd. De padstelling blijft dus verder duren en op die manier komen we dus nergens. Het Roemeense leger heeft een rotsformatie in de Donau opgeblazen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale van het land te vergroten. Het land aan de Zwarte Zee heeft al een van zijn twee reactoren van de kerncentrale van Tsjernovoda stilgelegd, omdat de historische lage waterstand van de Donau de koeling van de nucleaire apparatuur verhindert. Het leger gebruikte 180 kilogram explosieven in een gecontroleerde explosie om een rots te verwijderen die een zijtak van de rivier toch blokkeerde. En het doel is dus om water om te leiden naar de hoofdgeul die de centrale voedt. En dan de weersverwachting. Vandaag weer erg zacht, zeg maar heet, zonnig en 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer en ook tegen de avond. De dagen hierna koelt het af naar zo'n 5 of 26 graden overdag.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. Dit is Radio Actief.
5: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Klaar voor...

jouw keuze. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Frankrijk is een Belgische jongen van 14 verdronken net over de grens, schrijven lokale media. De jongen was met zijn vrienden aan het zwemmen in een steengroeve en kwam na een sprong van een klif niet meer boven. Duikers vonden de jongen uiteindelijk terug, maar alle hulp kwam te laat. Een medisch team van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder geopereerd. Bij het ongeboren jongetje groeiden de darmen buiten het lichaam. De dokters konden die dus nog voor de geboorte succesvol terug in de buik plaatsen. Dat is zeer uniek. Het is pas de derde baby wereldwijd die een dergelijke operatie heeft ondergaan. Israël trekt zich pas terug uit de Gazastrook nadat Hamas en alle andere terreurgroepen volledig ontwapend zijn. Dat benadrukt de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Hamas eist op zijn beurt dat het Israëlische leger zich eerst terugtrekt voor de wapens worden ingeleverd. De padstelling blijft dus verder duren en op die manier komen we dus nergens. Het Roemeense leger heeft een rotsformatie in de Donau opgeblazen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale van het land te vergroten. Het land aan de Zwarte Zee heeft al een van zijn twee reactoren van de kerncentrale van Tsjernovoda stilgelegd, omdat de historische lage waterstand van de Donau de koeling van de nucleaire apparatuur verhindert. Het leger gebruikte 180 kilogram explosieven in een gecontroleerde explosie om een rots te verwijderen die een zijtak van de rivier toch blokkeerde. En het doel is dus om water om te leiden naar de hoofdgeul die de centrale voedt. En dan de weersverwachting. Vandaag weer erg zacht, zeg maar heet, zonnig en 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer en ook tegen de avond. De dagen hierna koelt het af naar zo'n 5 of 26 graden overdag.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo-mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo-mosselen.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem-Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Radioactief. De muziek van jouw leven.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: In Kieldrecht, een deelgemeente is dat van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht, is een jonge vrouw van 24 zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze botste gisteren met haar wagen tegen een geparkeerde auto, waarna haar voertuig over de kop ging en op het dak tot stilstand kwam tegen een andere geparkeerde wagen. De waterspeelzone in het Wonderwoud in Oostakker en Locristi is afgesloten nadat er blauwalgen zijn vastgesteld. Die bacteriën kunnen ernstige irritaties veroorzaken. Intussen zijn ook op verschillende andere plaatsen in onder meer Gent blauwalgen aangetroffen. Een brand op het dak van de Bonap-vestiging in Nienoven was afgelopen maandag snel onder controle gebracht. Een sergeant van hulpverleningszone Zuidoost, die toevallig in de winkel aanwezig was, kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er vielen gelukkig geen gewonden. In Merelbeke-Melle zijn alle ondiepe poelen waar de kamsalamander zich normaal voortplant opgedroogd. De larven die hebben normaal nog tot eind augustus nodig om uit te groeien. Hoewel de populatie de voorbije jaren sterk toenam, dankzij maatregelen van de gemeente en Natuurpunt, dreigt de aanhoudende hitte de kolonie nu te verzwakken. Door de uitzonderlijke droogte kan een landbouwer uit Zwalm zijn kikkererwten ongeveer een maand vroeger oogsten dan de voorbije jaren. De teelt groeit van nature het best in een warm en droog klimaat, waardoor de oogst dit jaar ook in onze provincie Oost-Vlaanderen opvallend vroeger klaar is. Zondag vertrekt een 42-jarige fietser uit Maldegem naar het Spaanse Burgos. Hij legt een tocht van 1500 kilometer af om er op 12 augustus de totale zonsverduistering bij te wonen. Met de fietstocht zamelt hij ook geld in voor onderzoek naar hersenziekten.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

Het weer tot slot opnieuw zonnig en warm met temperaturen rond 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer. Dagen daarna koelt het af naar 5 à 26 graden, maar het blijft voorlopig droog en verder zomeren.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Kieldrecht, een deelgemeente is dat van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht, is een jonge vrouw van 24 zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze botste gisteren met haar wagen tegen een geparkeerde auto, waarna haar voertuig over de kop ging en op het dak tot stilstand kwam tegen een andere geparkeerde wagen. De waterspeelzone in het Wonderwoud in Oostakker en Locristi is afgesloten nadat er blauwalgen zijn vastgesteld. Die bacteriën kunnen ernstige irritaties veroorzaken. Intussen zijn ook op verschillende andere plaatsen in onder meer Gent blauwalgen aangetroffen. Een brand op het dak van de Bonap-vestiging in Ninove was afgelopen maandag snel onder controle gebracht. Een sergeant van hulpverleningszone Zuidoost, die toevallig in de winkel aanwezig was, kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er vielen gelukkig geen gewonden. In Merelbeke-Melle zijn alle ondiepe poelen waar de kampsalamander zich normaal voortplant opgedroogd. De larven die hebben normaal nog tot eind augustus nodig om uit te groeien. Hoewel de populatie de voorbije jaren sterk toenam, dankzij maatregelen van de gemeente en Natuurpunt, dreigt de aanhoudende hitte de kolonie nu te verzwakken. Door de uitzonderlijke droogte kan een landbouwer uit Zwalm zijn kikkererwten ongeveer een maand vroeger oogsten dan de voorbije jaren. De teelt groeit van nature het best in een warm en droog klimaat, waardoor de oogst dit jaar ook in onze provincie Oost-Vlaanderen opvallend vroeger klaar is. Zondag vertrekt een 42-jarige fietser uit Maldegem naar het Spaanse Burgos. Hij legt een tocht van 1500 kilometer af om er op 12 augustus de totale zonsverduistering bij te wonen. Met de fietstocht zamelt hij ook geld in voor onderzoek naar hersenziekten.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

Wasted with Sound, your event partner. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-tegelhuis.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: In Frankrijk is een Belgische jongen van 14 verdronken net over de grens, schrijven lokale media. De jongen was met zijn vrienden aan het zwemmen in een steengroeve en kwam na een sprong van een klif niet meer boven. Duikers vonden de jongen uiteindelijk terug, maar alle hulp kwam te laat. Een medisch team van het UZ Leuven heeft met een baanbrekende techniek een foetus in de baarmoeder geopereerd. Bij het ongeboren jongetje groeiden de darmen buiten het lichaam. De dokters konden die dus nog voor de geboorte succesvol terug in de buik plaatsen. Dat is zeer uniek. Het is pas de derde baby wereldwijd die een dergelijke operatie heeft ondergaan. Israël trekt zich pas terug uit de Gazastrook nadat Hamas en alle andere terreurgroepen volledig ontwapend zijn. Dat benadrukt de Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Hamas eist op zijn beurt dat het Israëlische leger zich eerst terugtrekt voor de wapens worden ingeleverd. De padstelling blijft dus verder duren en op die manier komen we dus nergens. Het Roemeense leger heeft een rotsformatie in de Donau opgeblazen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale van het land te vergroten. Het land aan de Zwarte Zee heeft al een van zijn twee reactoren van de kerncentrale van Tsjernovoda stilgelegd, omdat de historische lage waterstand van de Donau de koeling van de nucleaire apparatuur verhindert. Het leger gebruikte 180 kilogram explosieven in een gecontroleerde explosie om een rots te verwijderen die een zijtak van de rivier toch blokkeerde. En het doel is dus om water om te leiden naar de hoofdgeul die de centrale voedt. En dan de weersverwachting. Vandaag weer erg zacht, zeg maar heet, zonnig en 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op onweer en ook tegen de avond. De dagen hierna koelt het af naar zo'n 5 of 26 graden overdag.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Aie pa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
6: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
7: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Vandaag blijft het onder meer aan de kust, meestal droog met geregeld zon. Landinwaarts wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen plaatselijk enkele buien of onweersbuien ontstaan. Het blijft ook warm met een maxima tussen 27 en 32 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. De komende dagen blijft het licht wisselvallig. Er zijn geregeld opklaringen, afgewisseld met wolken en lokaal kan een buitje voorkomen. Vanaf donderdag zakken geleidelijk de temperaturen naar 23 à 26 graden met iets koelere waarden aan zee.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Klaar voor

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Brugge is een koppel dood teruggevonden in een woning. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. De werkgever van de vrouw was eerder al komen aanbellen omdat ze niet op het werk was verschenen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Parket onderzoekt de zaak. In Antwerpen is een man van 22 in levensgevaar nadat hij viel van het standbeeld van Brabo op de Grote Markt. Het gebeurde zaterdag, maar nieuws is nu pas bekend. De man is nog altijd in levensgevaar. Het is ook niet duidelijk wat hem bezielde. Meer dan 1,1 miljoen Vlaamse kinderen verliezen hun schoolbonus. Dat is een extra bedrag bovenop de kinderbijslag, blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien in de Tijd. De bonus verdwijnt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt, maar dat is amper 1/3 van de kinderen. De Gezinsbond betreurt de maatregel. De uitbetaling van de schoolbonus gebeurt overmorgen. In Noord-Limburg, Nederland, vreest de brandweer dat de grote natuurbrand in het gebied de Rosmolen nog verder zal uitbreiden. Zo'n 300 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen, maar door de felle wind en de warmte verloopt dat allemaal moeizaam. Het blussen zal zeker nog 24 uur duren. Meer dan 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En de bosbranden in de buurt van Athene in Griekenland zijn grotendeels onder controle, meldt de brandweer. Die blijft wel waakzaam. Griekenland wordt geteisterd door extreme hitte en felle wind. Meer dan 13.000 hectare natuur is al verwoest. Deze namiddag wisselen bewolkt met kans op een plaatselijke bui, maxima tot 33 graden. Morgen en donderdag zonnig, het blijft overwegend droog bij 26 graden. Vrijdag wordt wat koeler bij 24 graden dan.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik lang thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Dit is Radio Actief. Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Kieldrecht, een deelgemeente is dat van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht, is een jonge vrouw van 24 zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze botste gisteren met haar wagen tegen een geparkeerde auto, waarna haar voertuig over de kop ging en op het dak tot stilstand kwam tegen een andere geparkeerde wagen. De waterspeelzone in het Wonderwoud in Oostakker en Locristi is afgesloten nadat er blauwalgen zijn vastgesteld. Die bacteriën kunnen ernstige irritaties veroorzaken. Intussen zijn ook op verschillende andere plaatsen in onder meer Gent blauwalgen aangetroffen. Een brand op het dak van de Bonap-vestiging in Ninove was afgelopen maandag snel onder controle gebracht. Een sergeant van hulpverleningszone Zuidoost, die toevallig in de winkel aanwezig was, kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er vielen gelukkig geen gewonden. In Merelbeke-Melle zijn alle ondiepe poelen waar de kampsalamander zich normaal voortplant opgedroogd. De larven die hebben normaal nog tot eind augustus nodig om uit te groeien. Hoewel de populatie de voorbije jaren sterk toenam, dankzij maatregelen van de gemeente en Natuurpunt, dreigt de aanhoudende hitte de kolonie nu te verzwakken. Door de uitzonderlijke droogte kan een landbouwer uit Zwalm zijn kikkererwten ongeveer een maand vroeger oogsten dan de voorbije jaren. De teelt groeit van nature het best in een warm en droog klimaat, waardoor de oogst dit jaar ook in onze provincie Oost-Vlaanderen opvallend vroeger klaar is. Zondag vertrekt een 42-jarige fietser uit Maldegem naar het Spaanse Burgos. Hij legt een tocht van 1500 kilometer af om er op 12 augustus de totale zonsverduistering bij te wonen. Met de fietstocht zamelt hij ook geld in voor onderzoek naar hersenziekten.
1: Dit is Radio Actief.

0: op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.
3: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

tweede hittegolf van deze zomer is nu ook officieel een feit. In Ukkel werd daarnet een temperatuur van 30,1 graden gemeten. En dat is dus een nieuwe hittegolf. Het weer verder, vanmiddag wisselende bewolking met kans op buien, 34 graden. Morgen zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel. Daarna wordt het droger bij 27 graden. Vanaf donderdag keert de zon terug, 25 graden dan.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Locatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Kieldrecht, een deelgemeente is dat van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht, is een jonge vrouw van 24 zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze botste gisteren met haar wagen tegen een geparkeerde auto, waarna haar voertuig over de kop ging en op het dak tot stilstand kwam tegen een andere geparkeerde wagen. De waterspeelzone in het Wonderwoud in Oostakker en Locristi is afgesloten nadat er blauwalgen zijn vastgesteld. Die bacteriën kunnen ernstige irritaties veroorzaken. Intussen zijn ook op verschillende andere plaatsen in onder meer Gent blauwalgen aangetroffen. Een brand op het dak van de Bonap-vestiging in Nienoven was afgelopen maandag snel onder controle gebracht. Een sergeant van hulpverleningszone Zuidoost, die toevallig in de winkel aanwezig was, kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er vielen gelukkig geen gewonden. In Merelbeke-Melle zijn alle ondiepe poelen waar de kampsalamander zich normaal voortplant opgedroogd. De larven die hebben normaal nog tot eind augustus nodig om uit te groeien. Hoewel de populatie de voorbije jaren sterk toenam, dankzij maatregelen van de gemeente en Natuurpunt, dreigt de aanhoudende hitte de kolonie nu te verzwakken. Door de uitzonderlijke droogte kan een landbouwer uit Zwalm zijn kikkererwten ongeveer een maand vroeger oogsten dan de voorbije jaren. De teelt groeit van nature het best in een warm en droog klimaat, waardoor de oogst dit jaar ook in onze provincie Oost-Vlaanderen opvallend vroeger klaar is. Zondag vertrekt een 42-jarige fietser uit Maldegem naar het Spaanse Burgos. Hij legt een tocht van 1500 kilometer af om er op 12 augustus de totale zonsverduistering bij te wonen. Met de fietstocht zamelt hij ook geld in voor onderzoek naar hersenziekten.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Klaar voor een

jouw keuze. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: gevonden. Ook hier is het niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. Het parket heeft ook hier een onderzoek geopend. De provincie Vlaams-Brabant zal elk initiatief om een intergemeentelijk dierenasiel op te richten steunen, maar zal zelf geen initiatief nemen, zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Bart Nevens van N-VA. Onlangs gaf de stad Leuven te kennen de oprichting van een eigen asiel te onderzoeken, maar een eerste aanzet te verwachten van de provincie. Maar dat ziet Nevens, of zeg maar de politiek, toch anders. En dan gaan we naar de zoo in de Japanse hoofdstad Tokio. Daar zijn 3 leeuwen overleden door de hitte. Een kleine 2 weken geleden werd het leeuwenverblijf al gesloten omdat enkele dieren gezondheidsproblemen hadden. Bij sommigen ging het van kwaad naar erger. Ze verloren het bewustzijn en konden niet meer rechtop staan. De regio wordt sinds midden juni getroffen ook daar door een hittegolf met temperaturen boven 40 graden. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op een plaatselijke bui. Maxima toch nog 33 graden. Morgen zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel. Daarna droger 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij temperaturen van 25 graden.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
0: Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo-mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo-mosselen.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Er is veel onduidelijkheid over het familiedrama in Brugge. Een koppel werd gisteren doodgevonden in hun huis. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Het was een van de vier kinderen die hen woont. Het parket onderzoekt verschillende pistes. Het zou kunnen gaan om zelfdoding, maar dat is helemaal niet zeker. Alle pistes blijven open. Er is een dodelijke overval gebeurd in Brussel, meer bepaald in Elsene. De uitbater van een nachtwinkel is daarbij overleden. Het zou gaan om een man van 67 jaar. De vrouw werd door de overvallers in de kelder opgesloten en vastgebonden. Ook hier is het niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. Het parket heeft ook hier een onderzoek geopend. De provincie Vlaams-Brabant zal elk initiatief om een intergemeentelijk dierenasiel op te richten steunen, maar zal zelf geen initiatief nemen, zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Bart Nevens van N-VA. Onlangs gaf de stad Leuven te kennen de oprichting van een eigen asiel te onderzoeken, maar een eerste aanzet te verwachten van de provincie. Maar dat ziet Nevens, of zeg maar de politiek, toch anders. En dan gaan we naar de zoo in de Japanse hoofdstad Tokio. Daar zijn drie leeuwen overleden door de hitte. Een kleine twee weken geleden werd het leeuwenverblijf al gesloten omdat enkele dieren gezondheidsproblemen hadden. Bij sommigen ging het van kwaad naar erger. Ze verloren het bewustzijn en konden niet meer rechtop staan. De regio wordt sinds midden juni getroffen ook daar door een hittegolf met temperaturen boven 40 graden. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op een plaatselijke bui. Maxima toch nog 33 graden. Morgen zwaar bewolkt met lokaal wat gedruppel. Daarna droger 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig bij temperaturen van 25 graden.
0: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Radio Actief. De muziek van jouw leven.

Vandaag blijft het onder meer aan de kust, meestal droog met geregeld zon. Landinwaarts wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen plaatselijk enkele buien of onweersbuien ontstaan. Het blijft ook warm met een maxima tussen 27 en 32 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. De komende dagen blijft het licht wisselvallig. Er zijn geregeld opklaringen, afgewisseld met wolken en lokaal kan een buitje voorkomen. Vanaf donderdag zakken geleidelijk de temperaturen naar 23 à 26 graden met iets koelere waarden aan zee.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
2: Klaar voor een

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De natuurbrand in Nederlands-Limburg zou zich niet verder uitbreiden, dat zeggen de veiligheidsdiensten. Het vuur is nog niet onder controle en omvat nog steeds 100 hectare. De brandweer maakt zich ook zorgen over een onweer dat mogelijk op komst is. De Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze deze namiddag gezegd.

0: verkeersaders in Europa. Vrachtschepen kunnen nu minder vervoeren en dat duwt de prijzen omhoog. De Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de ronde van Polen gewonnen. De tweede zegen op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Wisselend bewolkt met kans op een plaatselijk bui. Temperaturen ja, toch tot 30 graden gemiddeld. Morgen zwaar bewolkt met eerst wat lokaal gedruppel. Daarna droger, toch nog 27 graden. Vanaf donderdag opnieuw zonnig en temperaturen rond 25 graden dan.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: artiesten. West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Innovatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo-mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo-mosselen.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Kieldrecht, een deelgemeente is dat van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht, is een jonge vrouw van 24 zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze botste gisteren met haar wagen tegen een geparkeerde auto, waarna haar voertuig over de kop ging en op het dak tot stilstand kwam tegen een andere geparkeerde wagen. De waterspeelzone in het Wonderwoud in Oostakker en Locristi is afgesloten nadat er blauwalgen zijn vastgesteld. Die bacteriën kunnen ernstige irritaties veroorzaken. Intussen zijn ook op verschillende andere plaatsen in onder meer Gent blauwalgen aangetroffen. Een brand op het dak van de Bonap-vestiging in Ninove was afgelopen maandag snel onder controle gebracht. Een sergeant van hulpverleningszone Zuidoost, die toevallig in de winkel aanwezig was, kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er vielen gelukkig geen gewonden. In Merelbeke-Melle zijn alle ondiepe poelen waar de kampsalamander zich normaal voortplant opgedroogd. De larven die hebben normaal nog tot eind augustus nodig om uit te groeien. Hoewel de populatie de voorbije jaren sterk toenam, dankzij maatregelen van de gemeente en Natuurpunt, dreigt de aanhoudende hitte de kolonie nu te verzwakken. Door de uitzonderlijke droogte kan een landbouwer uit Zwalm zijn kikkererwten ongeveer een maand vroeger oogsten dan de voorbije jaren. De teelt groeit van nature het best in een warm en droog klimaat, waardoor de oogst dit jaar ook in onze provincie Oost-Vlaanderen opvallend vroeger klaar is. Zondag vertrekt een 42-jarige fietser uit Maldegem naar het Spaanse Burgos. Hij legt een tocht van 1500 kilometer af om er op 12 augustus de totale zonsverduistering bij te wonen. Met de fietstocht zamelt hij ook geld in voor onderzoek naar hersenziekten.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de hele dag door.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: maybe a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. Cause all
1: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.